Leeftijd. Dus als ik jaar gaat zijn, dan is hij alles in de brands. Hij doet dat hij iets te zijn. Toen ik het als een nek geluid. Toen komt het zit. Pak hem schaar. En ik heb het kopgeluid als een nek. Hij doet het een beetje geluid. Maar ik zat naar Pisa Mantas, daar waar ik vandaan. En dan kwam maar, ik ga geen kuska, dan laat ik staan. Ik pak hem zie, ik pak hem iets mis, dat ik het langs het gaan naar Sibat. Goed, dat is de moment, straal ja. Ah, is nog. Mocht er een kanaal zitten, waarom maak je het dan op de kaart? Licht is gezien, niet gekregen. Als ik me niet zo goed lijkt, is het licht gezien. Dan zit ik het niet gekregen. Het is geen kast gezien. Het is gewoon een gesmoede gezicht omzet. Waarom zelf zo goed is. Dan het tumult dan, dat daar het klak, klak op zou ik, als je die kijk, als je me die ziet kijk, als je me dat ontzet, aan het tumult, hallo, dan daar het klak. Zelfs de zult, maar om in dat als dat. Je voors, je trap ik me precies te geven. Op schok ik het de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Taats kut het gezet ga. Dat is een kut. Ah, dat is toch een kwink, geen is te geen. Niks, het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Het is een stukje. Zijn schaag hem schaal. Maar ik schaal ze. Want ik maak haar zijn iets. Vinden dat. Maar ik weet ik zijn schaal. Dat ze zijn niet te moed. Dat ik het klaar. Maar zijn schaal. Ik heb niet dat ik hem zijn schaal. Ja, gelukkig. Ik zal als een visje mentas kmaat. Niet gegaat heen, heem. Oud heem, dus niet. Niet gegaat heen, heem. Ik zal wel in de hand. Maar ik zal een monomske in de hand. Dus monomske, heem, dat sperren zijn. Ik ga haar glas. Hij roest niet moed. Ik was niet, maar het is kanaal. En dat is mijn loopst. Het is mijn kraak. Ik ken dat niet. Ze waren ze, dat gaat allemaal. Hou je in dat. Kun je maar schaamt, ik zal ijsken. Kun je die laadklaps ijsken. Ik heb een kwartje gezien. Ik heb een bank in. Ik zat er ook in binnenzaal. Maar ik ben niet zo'n achtersnap. Oh man, dan komt dat schild. Niks heb ik gehaald. Slapak. Slapak, dat is